0: travel, tour, visit, but keep Radio Islam with you wherever you are on all social media sites.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامد مين شيخ عادل براديو إسلام انترناشنال وبنسوسلوت خير القرون Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Alle danken en prijzen voor Allah subhanahu wa ta'ala, erkenningen voor Allah ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geleid naar iman, Allah heeft ons geleid naar islam en Allah heeft ons geleid naar die leerwijze van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah ya rabbal alameen. Daarna is dat ons moet onszelf benaderen aan Allah subhanahu wa ta'ala en ons moet onze vertrouwen hebben aan Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 1, ons moet onszelf benaderen aan Allah subhanahu wa ta'ala door te weten wie is Allah subhanahu wa ta'ala, de erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons moet onszelf benaderen aan die leerwijze van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die is het dat in die wereld is het zo dat baie keer is dit dat ons gaan door baie toetsen, ons gaan door betoetsen, dat is somtijds die toetsen van mensen, die toetsen van familie, die toetsen van kinders, die toetsen van die man en die vrouw, die toetsen van werk enzovoort. Somtijds zei ons dat ons gaan door die toetsen van zwaar krijgen. Somtijds is het dat de persoon gaan door die toets en die persoon, zijn toets is dat die persoon wil succesvol wees of die persoon wil een werk hebben. Of die toets wat baie belangrijk is, wat ons moet in gedachten nemen, die toets wat ons elke dag doorgaan, is die toets van iman. En die is dat elke een moet draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala. En elke jaar moet vasten aan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons: wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: hu an Allah subhanahu wa ta'ala. Die betekenis van die hu an Allah subhanahu wa ta'ala of die gordel van Allah subhanahu wa ta'ala, het betekent dat ons moet hu aan die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Die dien wat bescherming is, dat is in die geleerdheid van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, die geleerdheid van kwaliteiten, zoals ons gaan zeggen, sifat, een verband, zodat ons kan door die leven gaan, zodat ons kan oplossings krijgen voor onze problemen, onze toetsen, en zodat onze iman kan groeien, Allah subhanahu wa ta'ala, en dat ons kan aanhouden en vasthouden aan de amal van dien. Ons moet het weten dat Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Rahmanur Rahim. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wat behoud. Die kwaliteit van Allah ta'ala is rahma. Die kwaliteit van Allah ta'ala is die rahim, die rahimiyat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat een persoon, moslim, ons raakt niet, ons verloor niet hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Dat die ummati, die muslim, dat maakt niet saak waar in die wereld ons is, wat is die toets wat ons doorgaan niet. Dat enige een wat door enige toets gaan in die tijden moet kennisgeving dragen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala, door die als ons het gaan roepen toets, is het gaan is dat Allah ta'ala wil kijken onze iman, is het gaan is dat Allah subhanahu wa ta'ala wil zien in wat ze richting draai ons, is het gaan is dat de persoon kan niet hoop verloren, niet la taqnatu min rahmatillah. Dat is die verlangen van Allah ta'ala, die instructie van Allah. Dat elke ummati in die wereld moet niet moedeloos raken. Elke ummat moet nie moedeloos raak in verband met die rahmat van Allah Ta'ala, die barmhartigheid van Allah, die omgee van Allah Subhanahu wa Ta'ala, vertroue het in Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Dat elke slaaf wat ook al saghirul imtihan of kabirul imtihan, saghirul musiba of kabirul musiba, dat as het een klein toets is, as het een groot toets is, wat ook al, dat is van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala sê, dat die slaaf moet nie, Allahu Akbar, die slaaf moet nie in verband met Allah subhanahu wa ta'ala vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala, dat die slaaf van Allah ta'ala moet nie verloor, en die slaaf moet nie wegdraai van Allah subhanahu wa ta'ala. Die vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala is een van die belangrijkste en een van die meest belangrijkste aspecten in die leven van een moslim. En in die is het van Allah subhanahu wa ta'ala dat ons draagkennis is ons kijk dat die oorzaak van gebeurtenissen en ons weet dat is ons studeer Anbiya alayhi salatu wassalam. Dat die mensen wie Allah subhanahu wa ta'ala of die mensen wie door die meeste toetsen gegaan het, zodat ons kan leren van die voorbeelden. En ons verwijst dat Allah ta'ala zei in verband met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En die Anbiya alayhi salatu wa sallam. Maar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat Allah ta'ala zei voor ons en die Nabi alayhi salatu wa sallam, is die beste voorbeeld. So ons moet studeer die leefwijze van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ons moet studeer die leefwijze en die leefstijl van Anbiya alayhi salatu wa sallam. Dat Anbiya alayhi salatu wa sallam, dat hulle was die mensen wat Allah ta'ala gekiesd het. Anbiya alayhi salatu wa sallam was mensen wat hulle is ma'asoom. Dat betekent Anbiya alayhi salatu wa sallam het nie sonde nie. Dat Allah subhanahu wa ta'ala vergeven die zonde van Anbiya alayhi salatu wa sallam, ma taqaddama minhu wa ma ta'akhar minhu. Dat Anbiya alayhi salatu wa sallam, enige zonde wat een mens kan aan denken of zwakhede, Allah subhanahu wa ta'ala, maak zeker dat die nabi van Allah subhanahu wa ta'ala wordt beschermd. Subhanallah, ya Rab. Dat is een kissa in die tijd van Makkatul Mukarrama. Of een soe in die tijd van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam het geloop en in die verte was dat dat iemand of daar was ons kan sê, soos ons gaan sê as het dat die familie of die familie het bij mekaar gekom en hulle het een funksie gehad, die funksie beteken dat daar was singerei en dat daar was verstaan, soos ons gaan sê, en vir ons om te verstaan, Allahu Akbar, die mense het gesing, die mense wat die tamboer was gespeel en so voort, wat ook al vorm en instrumenten gebruik was. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala beskerm die nabi, Allah ta'ala beskerm Anbiya alayhi salatu wa salam, van die dinge van die dunya wat kan aantas die hart van die Nabi alayhi salatu wassalam. So wat het gebeurd? Dat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala het die bewustheid van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam verstaan dat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam het Allahu Akbar het sy bewustheid verloor vir die tijdperk zodat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nie kan geïnfecteerd word door die singerei en door wat ook al instrumenten gespeel was nie. Die is Allah subhanahu wa ta'ala om te beskerm Anbiya alayhi salatu wa salam. Subhanallah is een voorbeeld. Die punt is die dat Anbiya alayhi salatu wa salam net zoals ons. Onze toetsen wat ons deurgaan in die wereld en is klein toetsen. Die Anbiya alayhi salatu wa salam se toetsen was groot toetsen. Anbiya alayhi salatu wa salam was mensen zoals ons. Allahu Akbar, net hulle was gekies by Allah Ta'ala vir een verantwoordelikheid en hulle was gegee die verantwoordelijkheid om mensen te leiden naar Allah subhanahu wa ta'ala en om mensen in die duisternis te halen. Allahu Akbar. En dan die is het dat die toetsen van Anbiya alayhi salatu wa salam en ons kijk zoals ons zei Anbiya alayhi salatu wa salam ze toetsen Allahu Akbar dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met Ayyub alayhi salatu wa salam. Ayyub alayhi salatu wa salam was getoetst bij Allah ta'ala. Ayyub alayhi salatu wa salam subhanallah. Die mensen wie die meeste getoetst was bij Allah subhanahu wa ta'ala is Anbiya alayhi salatu wa salam. Die verwijzing naar Anbiya alayhi salatu wa salam is die dat ons moet door hulle leefstijl gaan zodat ons kan geherstel word en ons kan lesvat van het en ons kan oplossing bekomen in verband met het. Ayyub alayhi salatu wa salam. Als het geweest het die ziekte, als het geweest het familie, als het geweest het eigendom, Allahu Akbar. Ayyub alayhi salatu wa salam was getoetst bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dat ons gaan kijken, die Anbiya alayhi salatu wa salam. Als het geweest dat Nuh alayhi salatu wa salam, dat subhanallah, een mens kan niet eens denken die toetsen van Nuh alayhi salatu wa salam. Als ons studeert Nuh alayhi salatu wa salam en die toetsen van Nuh alayhi salatu wa salam, een van die uitstaande, een wat uitstaand, is die dat Nuh alayhi salatu wa salam heeft geroepen, verstaan zijn nazi, zijn mensen, naar Allah subhanahu wa ta'ala, die eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, voor ongeveer 950 jaar. Een mens kan niet denken dat voor 950 jaar moet je gaan door skel, moet je gaan door zwaarigheid, moet je gaan tegen aan je familie, moet je gaan tegen aan je vrouw, moet je gaan tegen aan je kind, subhanallah. Moet je gaan, Allahu Akbar, die verschillende, Allahu Akbar, toetsen wat Anbiya alayhi salatu wasalam nog als een voorbeeld. Van 950 jaar moet nog alayhi salatu wasalam sabr gemaakt het. Van 950 jaar moet nog alayhi salatu wasalam die zwaarigheid van zijn natie moet hij doorgegaan het. Van 950 jaar wat ook al die vrouw van nog alayhi salatu wasalam kafir. Die zin van Nuh alayhi salatu wasalam kafir. Dat hulle gloe nie in Allah subhanahu wa ta'ala nie. Hulle draait die Nuh alayhi salatu wasalam. Allahu Akbar. Dat Nuh alayhi salatu wasalam moet dat verdraadet wat ons sê tahammul. Dat Nuh alayhi salatu wasalam moet die toetsen verdraadet. Allahu Akbar. Dat Allahu Akbar en dit en dat wat heeft het gemaakt met Nuh alayhi salatu wasalam. De ilaka ma Allah. Die verhouding met Nuh alayhi salatu wasalam. Zo elke nabi heeft die retoets gegaan. Dat is niet ons, niet als ons die kassas Anbiya alayhi salatu wasalam voor ons heeft. Ons heeft die toetsen van Anbiya alayhi salatu wasalam voor ons. Die leven van Anbiya alayhi salatu wasalam voor ons. Die oplossing dat Allah tala gegeven heeft van Anbiya alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Dat is ons kijk. Dat Lut alayhi salatu wasalam diezelfde. Lut alayhi salatu wasalam, dat was niet makkelijk op Lut alayhi salatu wasalam niet. Zoals gaan zeggen, die een aan Lut alayhi salatu wasalam geweest, dat was wie? Dat was je vrouw. Dat Lut alayhi salatu wasalam, net zoals ons gezegd, Nuh alayhi salatu wasalam, zei je zien, subhanallah. Isa alayhi salatu wasalam, als ons studeert. Isa alayhi salatu wasalam, die toetsen van Isa alayhi salatu wasalam, ya Rab, dat ze eie mensen, die Yahooden, ze teten, ze eie mensen wil om doodgemaakt, dat Isa alayhi salatu wasalam. Anbiya alayhi salatu wasalam, dat Allah subhanahu wa ta'ala, als ons kijkt naar Anbiya alayhi salatu wasalam, die dingen wat Anbiya alayhi salatu wasalam moet doorgegaan het, ya Rab. Dat ons kan niet eens denken die toetsen wat hulle doorgegaan het niet. Wie in verband, als die beste persoon een voorbeeld, onze Nabi Muhammad sallallahu alayhi salatu wasalam, in elke aspect. Als ons kijkt die toetsen wat Rasulullah sallallahu alayhi wasalam doorgegaan het, dat die toetsen van Makkatul Mukarrama, ya Rab, die toetsen van Taif, ja Rab. Dat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se toetsen was toetsen wat de mens niet eens kan denken. Die musibat, dat die toetsen van Makkatul Mukarrama was die toetsen van geloof. Allahu Akbar. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het hier aan hoeveel van die goede gegaan. En dat was niet gemakkelijk gemaakt voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die reis naar Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die toetsen van Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha vraagt voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat ja Rasulullah, wat was die een van die grootste toetsen wat u doorgegaan hebt? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei van Aisha radhiyallahu anha dat ja Aisha, van die groot toetsen van mij was die toets van Taif. Dat was bijna zwaar op mij. Die toets van Taif was bijna zwaar op mij. Dat wanneer de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leed aan gedoen het, die woorden wat gezegd was voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was gegooid met klippen. Ja Rab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se Mubarak bloed heeft afgetapt van die lichaam van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die toetsen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. En die toetsen in Makkatul Mukarrama, die toetsen wat die Quraysh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die moslims neergezet. Die Anbiya alaihi wasallam en die van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam met Sahaba radiyallahu anhu, die toetsen wat Sahaba en Sahabiya dier moet gegaan het. Die brengen ons in om te wees dat die dien is gebaseerd, die mujahada, die streven, die toets van iman, die toets van amal, die toets van praktijk, die toets dat ons moet draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala. Die is het Anbiya alayhi salatu wasalam. Die beste voorbeeld, Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. Die lessen wat ons leert van Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam door die toetsen, als ons kijkt in die handakken, die toetsen van hongersloot, die toetsen van hongerblij, Allahu Akbar, dat Sahaba met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het elke dag, elke keer, Allahu Akbar, was er die toetsen van Makkatul Mukarrama, was er die toetsen van Madinatul Munawwara, die zwaarigheid wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doorgegaan het. Die toetsen met die familie van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die toetsen, ja Rab, in verband met die schoonziens van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die toetsen wat die dochters van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doorgegaan het. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zainab radiyallahu anha, we zijn die dochters van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die toetsen wat hulle moet doorgegaan het in die verhouding, in die nikah wat hulle geweest het. Allahu Akbar. Op een keer, één dag, twee dochters van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wordt getalaak, ya Rabb al-Alamin. Die toetsen wat hulle moet doorgegaan het. Allahu Akbar. Dat ons kijkt, die Nabi alayhi salatu wasalam in die gevecht van Uhud. Die toets wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet doorgegaan het. In verband met Khandak. Die toets wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moet doorgegaan het. Dat die honger sloot, ja Rab. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se toets was dit. Dat Sahaba radhiyallahu anhu se toets op die een kant. Die Nabi alayhi salatu wasallam se toets op die andere kant. Die toets van die Nabi alayhi salatu wasallam in verband met hongerte is die dat die Sahabi komt naar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die Sahabi zegt voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die is mijn conditie van hongerte en om in te houden mijn hongerte is dit dat ik het te klip verstaan vastgemaakt aan mijn macht. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luister wat die Sahabi zegt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lucht op zijn izar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lig op en hij wees voor die Sahabi. Jij hebt net één club. Ik, die Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon die Allah ta'ala bereid is en bereid was om die die bergen van Medina tul Munawwara een grote draai, zodat waar ook al ik gaan, dat die bergen gaan mij volgen. En dat is dat ons weet, dat goud is een dier materiaal bestaan. En dat is dat, dat waar ook al Rasulullah s'islam gegaan het, dat die berg zal gevolgd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die dat rahmatun lil alamin, uswatun khasana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geeft die meeste om voor die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die beste voorbeeld in die voorkomst van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die toetsen wat ons deurgaan, die toetsen van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja Rab, Allahu Akbar. En dat is van belang dat ons moet kijken dat wat die Anbiya alayhi salatu wasalam doorgegaan het. Ons moet die kennisgeving in verband met wat ons doorgaan. En ons moet het in vergelijking met Sahaba radiallahu anhu benader en zien dat wat ze oplossing het hulle geleer van Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wasalam. Dat die toetsen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons benaderen die Koran is die oplossing in onze leven in. Allah subhanahu wa ta'ala zei in die Koran, in Surat al-Baqarah, in die einde van Surat al-Baqarah, waar Allah ta'ala zei, la yukallifullah nafsan illa usaha. Dat is niet toetsen in die dunya niet. Dat is niet een zwaarigheid in die dunya. Wat boe en hoor als die gemak of die gemak van die moslims of die persoon. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan ons niet toets boe onze vier maakplek niet. Allah ta'ala gaan ons niet toets met de toets wat groter als ons is. Allahu Akbar. Dat Allah subhanahu wa ta'ala wa man asdaku min Allah qila. Wie is meer oprecht in die woorden van Allah ta'ala en die verdediging van Allah subhanahu wa ta'ala enzovoort. Die is belangrijk. Die is belangrijk dat Allah subhanahu wa ta'ala wil hee dat die ummati moet verwijzing maken, moet draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala in die toetsen van die ummati van Allah subhanahu van die ummati van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die wanneer een persoon als een persoon getoetst wordt, bestaan wordt die persoon benaderd aan Allah subhanahu wa ta'ala. Die moslim wat getoetst wordt, die eerste richting van die hart is Allah. Die kibla van die hart is Allah subhanahu wa ta'ala. Ons leer van Rasulullah sallallahu alaihi wa salatu wa salam in verband met die methode en die toetsen. Als ons leer van Rasulullah sallallahu alaihi wa salam dat die Anbiya alaihi salatu wa salam het hulle volgelinge geverwijs naar Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat als een persoon in een situatie is, weet ons draai naar Allah ta'ala toe. Als die draai naar Allah ta'ala toe is een dua. Als die draai naar Allah ta'ala toe is een salah. Als die draai naar Allah ta'ala is een tilawat van die Koran. Als die draai naar Allah subhanahu wa ta'ala is een istighfar. Maar die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala gaan draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. Door die amal is dat Allah subhanahu wa ta'ala maakt die situatie van die slaaf van Allah ta'ala gemakkelijk. Door die ibadat van Allah subhanahu wa ta'ala is het een verzekering dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan die situatie van die slaaf van Allah ta'ala verlicht. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan die situatie van die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala veranderen. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Die dat die slaaf van Allah ta'ala moet niet hoop verloren Allah subhanahu wa ta'ala. En enige toets wat ons doorgaan, dat maakt niet saak niet. En enige zonde wat ons voorgestuurd het naar die hiernamaals, naar die akhirat, dat ons verloor niet hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. Als dat is dat ons wil op ons wil op 5 keer een dag salah komen, ons verloor niet hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. Als ons wil komen op halal, ons verloor niet hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. Als ons wil komen op dien, ons verloor niet hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. Als ons komt, verstaan, dat ons nodig die hulp van Allah subhanahu wa ta'ala, as het is in geldzaken, as het is in gezondheid, as het is in werk, as het is in elke omstandighede, dat die persoon, Allah ta'ala sê, la taqnatu min rahmatillah, dat oom islaaf, moet nie hoop verloor in die rahmat van Allah, die barmhartigheid van Allah, die omgee van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit maakt nie saak, wat is die situasie nie? Die dat Allah subhanahu wa ta'ala omgee, Allahu Akbar, dat Allah ta'ala sê in hadithi kutsi, inna rahmati fauka ghadabi, inna rahmati fauka ghadabi, dat my rahmat, my omgee, my barmhartigheid, is boe my kwaadheid, Allahu Akbar. So daar is geen rede dat ons moet hoop verloor, en dit is belangrik, dat ons moet draai na Allah subhanahu wa ta'ala toe, in die amal van dien van Allah ta'ala. Een persoon, en die, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verduidelik, dat die persoon, hoeveel mense, dat die persoon het 99 mense doodgemaak. 99 mense doodgemaak. Allahu Akbar. En die, dat is een realiteit. Dat die persoon het 99 moorde gepleeg. Mense doodgemaak. Verstaan? Wat se hoop is daar vir die persoon? Dat Allah subhanahu wa ta'ala wil vir ons leer. Dat dit maak nie saak, wat is jou sonde nie. Dat Allah subhanahu wa ta'ala is bereid om die sonde te vergewe. Dit is belangrik dat ons moet weet dat ons benadering aan Allah subhanahu wa ta'ala en om terug te keer na Allah subhanahu wa ta'ala in tauba in is van belang. Indien dat die persoon wat 99 mense doodgemaak het, vermoord het, dat hy het gegaan en hy kom by die rahib, hy kom verstaan by die priest en hy sê vir hom dat kyk, ek het 99 mense doodgemaak, vermoor, ek wil my lewe verander, ek sit dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan my vergewe vir die 99 mense wat ek doodgemaak het. So die persoon, die priest sê vir hom dat daar is geen vergifnis vir jou, dat jy het 99 mense doodgemaak. Hoe kan Allah ta'ala vir jou vergewe dat jy soveel mense doodgemaak? Allahu Akbar. Die rahib gesê het, of die priest gesê het, en wat sê hy? Maak hy ook die priest of die rahib dood. So nou het hy 100 mense doodgemaak. Maar in sy hart is het die, dat ek wil draai na Allah subhanahu wa ta'ala. In sy hart is die begeerte, ek het nou 99, en plus die rahib, bestaan is wat ons gaan roep, die priest, Allahu Akbar, en die is dit, dat ek het nou 100 mense maat, en die begeerte van die persoon, is dit dat ek wil hee, dat Allah my vergewe. Ek wil hee, dat Allah ta'ala met my, maak Allah ta'ala met my die tawfiq gee om my lewe te verbeter, om te kom op die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, en sodat die help van Allah ta'ala, die beskerming van Allah ta'ala, die omgee van Allah ta'ala en al die goed na my toe kan kom, subhanallah. Dat Allah ta'ala moet my sonde vergewe. Allah subhanahu wa ta'ala, net soos elke persoon wie muslim is, die begeerte het om te gaan binnen Jannat, Allahu Akbar, en om te beskerm word van Jahannam. Die is dieselfde begeerte wat die persoon wat 100 mense doodgemaak het, het dieselfde begeerte gehad. En die is belangrik, Allahu Akbar. So indien Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam verduidelik ons en sê dat die persoon kom na die alim toe, die persoon kom na die geleerde mense toe, en hy vraag vir die geleerde mens, dat sê vir my, dat ek het 99 mense doodgemaak. Ek het gegaan by een rahib, ek het gegaan by een priest, en hy het my gesê, dat is geen hoop vir my nie. Verstaan? So ek het vir hom ook doodgemaak. En in die is dit, dat ek vraag vir u, die geleerde mens. Dat is daar hoop vir my. Is daar hoop vir my by Allah subhanahu wa ta'ala. Die alim, die geleerde mens sê vir hom, daar is hoop vir jou by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is karim. Allah ta'ala is ar-Rahman ar-Rahim. Dat Allah ta'ala vergewe ons. Die is die karim, die karamat van Allah subhanahu wa ta'ala, die kraam van Allah. Dat Allah ta'ala vergewe al die sonde van Allah, van die persoon. Allah ta'ala vergewe al die sonde van die persoon. Allah subhanahu wa ta'ala vergewe ons. Alhoewel dat ons nie toepas, dat Allah moet ons vergewe nie. Maar as die slaaf draai na Allah ta'ala toe, die hel van Allah ta'ala vra, vertrouwe het in Allah subhanahu wa ta'ala, en in die rechte richting wil gaan, dan Allah ta'ala gaan die slaaf vergewe. Dit is Allah subhanahu wa ta'ala. So die persoon sê, daar is hoop vir my. Hy sê, ja, daar is hoop vir jou, dat Allah ta'ala is die een wie vergewe. Allah subhanahu wa ta'ala sal jou sonde vergewe, maar op een conditie. Hy vraag, wat is die conditie? Wat moet ek doen? Hy sê dat die plek waar die sonde is, of die plek van verkeerde dinge doen, die omgeving, je moet die omgeving verlaat, en je moet gaan bij een plek, een sekere plek, waar hulle in die dhikr van Allah ta'ala is, waar hulle in die ibadat van Allah ta'ala is, in die aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala, waar hulle van Allah ta'ala herken, waar hulle hulle iman herniet. Je moet gaan naar een plek, verstaan, en het is in die plekken, gaan jy in amal is, jy gaan in praktijk is, jy je iman gaan versterk, jou yakin in Allah ta'ala gaan versterk. Allahu Akbar. En nie net dit nie, dat dien gaan in jou leven inkom. So die persoon, subhanallah, vat die oomlik en die persoon beginne te reis, en die persoon gaan na die plek wat hy gesê was, waar die persoon moet gaan. Die persoon wat 100 mense dood gemaakt het, die persoon van begeerte van magfirat, die vergifnis van Allah, die persoon dat Allah subhanahu wa ta'ala verstaan, moet hom, Allahu Akbar, moet hom toba aanvaar, die persoon wat die begeerte het om binnen te gaan jannat, die persoon wat ook wil sajda maak, die persoon wat ook wil dhikr maak, die persoon wat ook van Allah ta'ala wil herken in al die vorms van herkenning, en die persoon is op pad, Allahu Akbar, en op pad naar die plek toe, naar die plek toe wat die persoon moet gegaan het, kom kree ons dat die persoon gaan dood op pad daarna toe. Die persoon maningal. En die wat die persoon maningal, die persoon gaan dood, is dit wat gebeur, dat nou kom die malak, die engel van adab, en die engel van rahma, die engel van de van Rahma en de engel van Azab kom af. En in die, sê die engel van Azab, die engel van straf, dat die persoon het 100 mensen doodgemaakt. Die persoon, verstaan, het net toba gemaakt, maar die persoon moet in acht, dat wordt in acht geneem, dat die mensen wat hij doodgemaakt het, so die persoon moet gaan Jahannam toe. Die malak, die engel van Jannat sê, die persoon het toba gemaakt. Die persoon was op pad naar die plek waar hy homself gaan herstelde, Allahu Akbar. Waar hy homself gaan benader, waar hy homself bestaan gaan vinden in die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. So met alles dit, is dit dat die persoon sy siel moet gaan Jannat toe. Die persoon moet gaan Jannat toe. En dien Allah ta'ala weet alles, ken alles. Allah ta'ala stuur nog een malak en nog een engel in die vorm van een persoon. En die engel vra vir hulle. Hulle sê vir die engel, wat is die gebeurtenis? En die engel sê vir hulle, dat wat julle moet doen, dat die plek wat hy vanaf kom, ons moet kyk, wat is die lengte van, verstaan die lengte van die pad, hoe ver het hy gereis, hoe ver het hy geloop, en die plek wat hy na toe gaan, verstaan, hoe ver is hy van die plek af, toe indien as hy nader aan die plek is wat hy vanaan afkom, dan moet hy gaan Jahannam toe. As hy nabij aan die plek is wat hy naartoe gaan, dan moet hij Jannah toe gaan. Subhanallah. So die plek wat hij verrijzet naartoe en wat hij vanaan afkomt, dat was gemeet. En indien die riwayat sê dat die persoon was bestaan de een armlengte nader aan die plek wat hij vanaan afkomt en een armlengte bestaan verder weg van die plek wat hij naartoe moet gegaan het. Allah Ta'ala is alimul ghaibi wa shahada. Allah Ta'ala dra kennis wat ons doen, wanneer ons doen, hoe ons doen, die niyat wat ons doen, die situatie wat ons ken, die oplossing voor die situatie, alles is van Allah Ta'ala. En dien is dat die ulama verduidelik en leer ons dat Allah Subhanahu wa Ta'ala wie khalik is. Allah Ta'ala is die een wie skape. Allah Ta'ala fa idha arada Allah shay'an yaqul lahu kun fayakun. Dat is Allah Ta'ala wil iets binne werking bring, dan Allah Ta'ala sê kun fayakun. Allah Ta'ala sê dit moet gebeur en dan gebeur dit. Die aarde wat geskape is by Allah Subhanahu wa Ta'ala in verband met die persoon, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala gee die instruksie vir die aarde, dat die aarde, Allahu Akbar, dat die aarde moet by mekaar kom, die aarde moet by mekaar kom, sodat die persoon nader aan die plek is wat hy op pad is om sy lewe te gaan verander dit, om homself te benader aan Allah. Allahu Akbar. Een klein mujahada, een klein strewe en een groot sonde. 100 mense wat doodgemaak was. Ja Rab, indien, wie is Allah? Huwa Rahman Rahim, Al-Malik Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min Al-Muhimin, Al-Aziz Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Wallah. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah is alles, die is het in korten. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala is alles. Allah Ta'ala is in beheer met alles. Ja Rab, dat Allah Ta'ala gee vir die aarde die instructie. Verstaan? Zodat die aarde homself kan benader, kleiner maak, nader bring aan die plek waar die persoon naartoe gegaan het. Die Allah Subhanahu wa Ta'ala, een mens als een mens logisch kijk, die persoon moet gegaan naar Jahannam toe. As een mens logisch kyk, dat wat op die een skaal is het die voetstappen van die persoon naar die plek van gerechtigheid. Op die andere kant van die skaal is het die 100 mense wat die persoon doodgemaakt het. Die leven wat die persoon gelewe het. Allahu Akbar. Al die daden van verkeerd wat die persoon gedoen het. Die is belangrijk. Dat Allah Subhanahu wa Ta'ala kijk vir die amal wat mughlisina lahu din, dat die amal wat vir Allah Subhanahu wa Ta'ala is, die amal alhoewel dit hoe klein is, dat die amal die praktijk wat die deure van die rahmat van Allah Ta'ala gaan oopmaak, die deure van die hel van Allah Subhanahu wa Ta'ala.

van Allah. Heer, die wil van Allah, die omgeven van Allah subhanahu wa ta'ala. Die karm van Allah subhanahu wa ta'ala. Zeg Allah, zeg die engel van Rahma, dat die ziel van die persoon moet gaan naar Jannah toe. Allahu Akbar. Zo, so, die is Allah subhanahu wa ta'ala. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ons verloor nie hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. Ons moet zeker maken dat onze verantwoordelijkheden is drie. Eén verantwoordelijkheid van ons is dien. Eén verantwoordelijkheid, tweede verantwoordelijkheid van ons is onze familie. Die derde verantwoordelijkheid in verband met onze zelf is die werk wat ons heeft. Verstaan om gaan riskan halal en tayyiba te krijgen. Zo die is van onze verantwoordelijkheden. Om te beschermen onze dien, om te beschermen die iman en de amal van familie. Die gemakkelijkheid, Allahu Akbar. En ook die werk wat ons moet achterkijken, wat ons gekiest heeft, hoe om onze ris te krijgen, verstaan van Allah subhanahu wa ta'ala af. Zo, dat is belangrijk. Ons moet onszelf beschermen. Dat al onze tijd moet niet gespandeerd worden nie, in die dingen van dunya niet. Ons moet onszelf beschermen. Dat ons moet niet net geld maken en vergeet van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons moet onszelf beschermen. Dat ons niet onze eigen wil doen niet, elke dag niet. Dat ons moet wegdraaien van onze nafs. Ons moet wegdraaien van onze awa. Ons moet wegdraaien van onze shaitaan. En ons moet wegdraaien van onze wil, wat ons net wil doen. En ons moet wegdraaien. Ons moet niet vergeten om weg te draaien van die zonde en die verkeerde dingen wat ons doen. Zodat ons die oomblikheid van amal, die oomblikheid van iman, die oomblikheid van dikker, die oomblikheid van die tilaat van die Koran, die oomblikheid van ibadat, en inderdaad die ilm van dien, die ilmullah, die geleerdheid van Allah subhanahu wa ta'ala, die ilmul rasool, die geleerdheid van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en Anbiya alayhi salatu wa salam, en inderdaad niet, dat ons moet weten dat om ons te, om die aanmoediging te bekomen, ilmul fadail, dat ons moet leren die fadail, die belonings van amal, en ons gaan krijgen daar die hayatu sahaba, die leefwijze van sahaba, en ons gaan zien daar zo, verstaan verschillende, hoe om onze iman te versterken, hoe om onze salar te herstellen, hoe om die dikker van Allah te laten maken, die belonings van al die amal, Allahu Akbar, zo die is die aanmoediging. Wat belangrijk is voor die ummati, wat belangrijk is voor die ummati, zodat ons onszelf kan beschermen, zodat ons kan waarderen iman, zodat ons kan waarderen dien, zodat ons kan waarderen familie, zodat ons kan waarderen die helft van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is belangrijk voor die ummati. En die dat is ons gaan bezoeken die hospitalen, als ons gaan bezoeken die ziek mensen bij die huis, als ons gaan bezoeken die kabber. Die gaan maken dat ons moet, ons gaan twee keer denken. Die gaan maken dat ons moet shukr maken voor Allah subhanahu wa ta'ala. Die gaan ons helpen in verband met sabr. Subhanallah. Dat is hoekom die Anbiya alayhi salatu wasalam zijn leven moet voor ons is. Die leefstijl van Rasulullah salam voor ons. Die leefstijl van Sahaba radhiyallahu anhu voor ons. So die een van die belangrijkste dingen voor die ummati om jezelf te herstellen, wallahi. Het is om te bezoeken. Die is belangrijk voor die ummati. Nummer twee, het is belangrijk dat die ummati moet die lawat van die Koran maken met verstanding. Dat is belangrijk dat in die Koran shifa un linnas, in die Koran hudal linnas. Die twee aspecten, kwaliteiten van die Koran, shifa, dat die Koran gaan ons genees, ja Rab. Die Koran gaan ons genees met verstanding als ons het lees. En niet het genees, hoe dan? Dat Allah Ta'ala gaan ons leid door die tilawat van die Koran. Subhanallah, ya Rab. En die is het, dat ons moet tijd uithaal. Nummer drie. Dat ons moet tijd uithaal. Ons moet sa'a. Dat ons moet tafakkur wat tadabbur doen. Dat ons moet tafakkur wat tadabbur doen. Jan is die ibadat van dien is alladine het koronra kiyamu wa koudou wa la junubim wa yatafakkaruna fi khalki samawati wal ard. Dat ons denk en ons doen die tafakkur